0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: There's a little island on the Hudson. Mythical, magic and fair. Shining like a diamond on the Hudson.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Ik heb van vanavond veel verzoeken binnengekregen. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd aan deze verzoeken te voldoen. Het eerste nummer is een compositie van mijn gitarist Johnny Johns. Wat hij noemde Flying Dutchman.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: dit jaar werd in de Amsterdamse Rai de jaarlijkse huishoudbeurs geopend door koningin en prins. Vele huisvrouwen vergaapten zich aan de allernieuwste snufjes, zoals een elektrische vaatwasmachine, oploskoffie en een heuse draagbare radio. Eenvoudig dus ook door de vrouw van vandaag te bedienen, zodat zij straks zelfs in de keuken kan luisteren naar haar eigen moederswilliswet.
1: Pon, pon, pon, pon.

Na jaren van soberheid is zowel vader als moeder toe aan iets nieuws. Gehuld in een wufte babydol is zij voor hem het snoepje van de week. Mooier dan Brigitte Bardot. En haar hart slaat over als hij gezeten op zijn Solex, gehuld in zijn kreukvrije Telenka pantalon, de pas ingevoerde maximumsnelheid durft te overschrijden. Het leven verandert snel. Wij zijn

De heer De Boer uit Sundert is de afgelopen maanden de zolder niet afgeweest. Daar maakte hij namelijk van 651.368 lucifers het paleis op de Dam. En onverdroten gaat hij voort met zijn nieuwste lucifercreatie, de maquette van het Deltaplan. En dat nooit zonder de arbeidsvitaminen.

Badadikide, badadikido, badadikida, badadikido. A scoopy tuba, scoopy tuba, een glaasje Madeira, badeer. Dat drink je toch voor je plezier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear.

1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf. Die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, nee, die naait met de schoonste griet van stad.

onder de rokken, chef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong.

omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, zeg. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat.

en met de handen onder de rokken zuf, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat, dan drinken wij dit hartstomjuf.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder melden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 22:00 per bus en vertrekken de volgende ochtend om 19:00. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Al zolang ik me herinner, zeker sinds mijn 12e jaar, word ik dikwijls nagekeken met zo'n blik van gut, kijk haar. En dan stoot

geest. Nou, ik was even weggelopen, want ik moest naar de wc. En na 10 minuten kom ik dus weer terug in de coupé. Maar nadat ik was gaan zitten, klonk een akel.

begonnen. Er is niks meer aan te doen. Steeds wanneer ze naar me kijken, oh, dan voel ik me zo'n oen. Ik raak klem tussen de draaideur als ik winkels binnenkom. Of ik stoot een grote stapel met conservenblikken om. Of ik nou naar de drogist ga of een grote supermarkt. Als ik even heb gewinkeld, ben ik helemaal verward. Zeg ik tegen de verkoper, dank u vriendelijk juffrouw. En kom altijd thuis met dingen die...

dag en steeds meer raak ik gefrustreerd. Geef ik wel de juiste fooi of sta ik dubbel geparkeerd? Zal ik nou ophouden met roken? Krijg je kanker van de pil? En hoe krijg ik mijn bezoek de deur uit als ik slapen wil? Had ik nou pils aan moeten bieden toen het huis geschilderd werd? Geef je landwijn bij de vis of chipolata als dessert? Had ik nou koffie moeten kopen uit Angola of juist

mezelf niet in de hand. Straks vlieg ik iemand naar de strot. Ja, wat zit je nou te kijken? Heb ik iets van jullie aan? Ben het zat en meer dan dat? Kijk voor je, anders ga ik slaan. Denkt er iemand dat ik vals zing? Nou, dat is toevallig best. Denk maar wat je wil, maar toch is het dat senior orkest. En trouwens, als ik vals wil zingen, is dat nog mijn eigen zaak. Iets wat ik vanaf

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de staat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.
3: Voor mij een cocktail, Joe.

0: Ja, binnen.
1: Goedemiddag, inspecteur.
0: Goedemiddag. Neemt u plaats.
1: Dank u.
0: Wat kan ik voor u betekenen?
2: Inspecteur, ik kwam een geval van overlijden aangeven.
0: Ah, bent u arts?
2: Nou, niet officieel, maar ja, je kunt eigenlijk zeggen van wel dus.
0: Wat is uw naam?
2: Ik heb alle boeken van dokter Vogel in huis. Ik heb dokter...
0: Naam?
2: Kotsemmer. Kotsemmer.
0: Kots?
2: Kots, ja, en dan erachter Emmer. Kotsemmer, GD. Ik heb dokter Vlimmer gelezen. Ik heb de film gezien van dokter Vlimmer.
0: Adres?
2: Dokter Chivago heb ik gezien.
0: Wat is uw adres?
2: Adres is hier Sintweg 28, inspecteur. Dokter Pulver heb ik ook gezien van die papavers. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat ik zelf ook arts ben.
0: Ja, en om wie gaat het?
2: Het gaat om mevrouw De Bruin van de hier Sintweg 9, inspecteur. Daar gaat het om.
0: En die is overleden?
2: Ja, die is niet meer in het Rijk... De levenden, helaas. Nee, die heb ik doen overlijden. Ja.
0: U?
2: Ja, gisteravond om 6:00 heb ik dat gedaan.
0: Wacht nou eens even, meneer Kotsemmer. U wilt toch niet zeggen dat u mevrouw De Bruin heeft vermoord?
2: Nou, nee. Waar ziet u mij voor aan? Het was euthanasie, hè?
0: Ah,
2: het was een duidelijk geval van euthanasie, moest ik constateren.
0: In dat geval... Als het echt om moord zou zijn gegaan, dan hadden wij als stagiairs natuurlijk veel meer te doen.
2: Nee, ik heb de euthanasie met haar bedrijven.
0: Dat is een ander formuliertje, hè?
2: Ja.
0: Even weer invullen. Kotsemmer GD.
2: Ja.
0: Via Sintweg.
2: 28, ja.
0: 28.
2: Euthanasie heb ik bedreven met mevrouw Petronella De Bruin.
0: Ja.
2: Met twee ellen. Via Sintweg 9. De zoon wist ervan. En dat mens dat zat daar maar de hele dag voor het raam en ik kon dat niet meer aanzien. Dat snijd door je ziel. Die krijgt nooit bezoek, die stakker. En ze kon niet meer lopen. En ze was vrijwel helemaal kaal. En ze had ook suiker. En nou, toen heb ik dus in overleg met nog een paar mensen uit de straat... heb ik er een eind aan gemaakt. Ja.
0: En hoe hebt u dat gedaan, meneer Kotsemmer, als ik vraag?
2: Met de stofzuigerslang. Dan draai ik die zo twee keer om de hals... En dan trek ik zo aan beide van die nikkelen einde trek ik dan zo. En dan zakt dat vanzelf opzij, dat hoofd. Het is vreselijk, maar het was voor de eigen bestwillen.
0: Ja, er zijn van die gevallen.
2: Iemand moet zich daarvoor opofferen.
0: Het is maar beter, hè?
2: De heer van de Kamp van nummer 14, die kwam ik dan ook gelijk opgeven. De heer van de Kamp is dat.
0: Die is ook overleden?
2: Nou nee, euthanasie dus ook. Daar heb ik dus ook de euthanasie mee bedreven. Dat heb ik gedaan na mevrouw De Bruin. Dus dat zal geweest zijn. Even kijken hoor. Mevrouw De Bruin, toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik mijn handen gewassen. Heb ik een glaasje water gedronken. Heb ik even een stukje televisie gekregen. Een uur of 9. 21:00 uur, meneer van de Kamp. Heb ik euthanasie mee bedreven, ja. Ja,
0: ja.
2: Wee van der Kamp is dat.
0: En u deed dat weer met de stofzuigerslang?
2: Nee. Dat was een beer van een man. Dat zou niet gelukt zijn. Hè. Je moet wel weten wat je doet natuurlijk. Dus daar moest de bijl aan te pas komen. Was met de bijl. De lange ei. Ja, dat was ook hopeloos met die man. Die zat er ook maar de hele dag voor het raam. Maar die was blind, meneer van der Kamp. Dus die zag er ineens meer wat door dat raam. Die had een kom met twee goudvissen, maar die waren al dood. Dat zag die man ook niet. Dus dat was ook een duidelijk geval van concrete doodsverwachting nummer 14. Mm-hmm. Nou, en dan verder nog drie personen van de hier Sintweg 26.
0: U woont zelf op 28?
2: Ja, daarom. Dat is het juist. Dat maakte ik al 7 jaar lang van zo nabij mee. Dat leven van die mens had absoluut geen zin meer. Dat had geen inhoud meer. Die man die was weggelopen. Die vrouw die kon het niet aan. Dus die liep de hele dag gillend door het huis. Die liet van alles aanbranden en overkoken. Die zoon die was dement en dan de drank. Dus kan u nagaan. Dus dement en dan drinken. Dus alles ging dat naast. En die dochter was een heroïnehoertje. Daar was geen redden meer aan,
0: rustig
2: die mensen.
0: Rustig maar, meneer Kotsemmer.
2: Iemand moet
0: rustig,
2: zich dan opofferen.
0: Ja.
2: Putjescheppers moeten er ook zijn.
0: Ja. Dus u heeft alle drie in één keer...
2: Ja, met arsenicum in de pudding. Zaterdagavond maakte mijn vrouw dan nog wel altijd een pudding voor ze. Dat ze wat hadden, die mensen.
0: En die zijn alle drie dus...
2: Lekoer heet die mensen. Lekoer met O-U-L-T. Het gaat dus om de hele familierecord.
0: Familierecord.
2: Daar heb ik de euthanasie mee bedreven.
0: Via Sintweg.
2: 26.
0: 26.
2: Ja. Een mooie tuin hebben ze, die mensen. Een hele mooie tuin. Ja, ik ben al bezig om die schuttingen weg te halen. Want dan krijg je een enorme tuin op het zuiden, hè?

Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: gejubel pflanzt de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Rozo Radio, internetradio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor 1 landelijke toets van 1 aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: en hartelijk welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. En zoals altijd, ik begin altijd even formeel hè, met ons te introduceren. Naar wie luisteren jullie eigenlijk? Welk trio is er aan het werk? Zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En tegenover ons allebei zit
2: Isa.
0: Isa.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Zo,
1: goedemorgen. Niet waar.
0: Nou, zo beginnen we natuurlijk altijd.
1: Ja.
0: Maar we hebben gezegd, we gaan eerlijk zijn.
1: Zeker.
0: Het is eigenlijk 's avonds.
1: Ja.
0: Ja, het is nog een
1: dinsdagavond.
0: Beetje, dinsdagavond. Het is nog een beetje licht. Het licht in de studio is aan. Dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik krijg een beetje zo'n kerstgevoel.
1: Ja, dat zijn we net ook al toen we binnenkwamen.
0: Van een paar maanden geleden. Maar omdat we aanstaande donderdag niet live kunnen... Ja, zitten we nu in de studio om een opname te maken.
1: Sorry, mijn schuld.
0: Zodat we die...
1: Af en toe moet ik... Ja. Ook eens een keertje werken.
0: Er moet ook nog gewerkt worden.
1: En geleerd worden. Dus ja, ik moet donderdag kan er niet onderuit. Maar we wilden toch graag weer een leuke uitzending in plaats van een herhaling. Dus daarom zijn we vandaag aan het opnemen.
0: Zodat hij er donderdag mooi in kan.
1: Precies. Dus dat, ja, helaas voor jullie luisteraars. Jullie kunnen dan niet reageren.
0: Oh,
1: zoals het, het is altijd hartstikke gezellig. Hè,
0: ja.
1: Met alle appjes en zo die binnenkomen. Dus,
0: nou ja, we dachten we gaan open kaart spelen. Doe niet alsof.
1: Vind ik.
0: Het is zoals het is.
1: Toch?
0: En deze week, ja, weer een leuk thema. Elke week verzinnen we natuurlijk een thema.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk natuurlijk. En nu dachten we, laten we eens kijken hoeveel nummers wij kunnen verzinnen. Of we een 2 uur durende playlist kunnen maken van liedjes die over muziekinstrumenten gaan.
1: Ja.
0: Want ja, Katie, zonder muziekinstrumenten, geen liedjes toch?
1: Geen muziek.
0: Ik bedoel, je kan met een synthesizer en computer tegenwoordig een heel eind komen.
1: Ja.
0: En AI heb ik net al gehoord.
1: Ja.
0: Maar toch ouderwetse muziekinstrumenten.
1: Of a cappella.
0: Of a cappella.
1: Zo, het wordt ook saai als alleen maar dat zou zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus muziekinstrumenten maken toch echt wel iets heel moois altijd.
1: En toen zei je vorige week, oh, die zijn er zat.
0: En dat viel toch tegen.
1: Dat viel echt tegen.
0: Ja, dat viel tegen.
1: Ja.
0: We zeiden het net ook, als je dan zoekt op piano, liedjes over piano, dan krijg je heel veel hits, maar allemaal ook veel pianomuziek om te spelen op de piano.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we dan dus natuurlijk minder in geïnteresseerd. Maar uiteindelijk hebben we toch weer een hele mooie lijst kunnen samenstellen.
1: Het is gelukt.
0: De komende 2 uur weer een aantal mooie nummers. Ik kijk even met een schuin oog hoor. We hebben gitaar, we hebben saxofoon, we hebben trompet, we hebben accordeon. Nou, alles komt voorbij.
1: Ja.
0: En de officiële titel, ja, die mag ik natuurlijk elke week weer onthullen.
1: Nee, want dat doet Isa, die is daar dagen mee bezig natuurlijk. Om,
0: daarom, dus die wil ik niet voorbij laten gaan. Komt-ie. Van piano tot trompet, een playlist vol met instrumenten.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: En dan vooral, moeten we wel even zeggen, voor degene die ons misschien nog niet volgen op Facebook en Insta, dat moet je echt gaan doen. Want die afbeeldingen, die worden met de week leuker natuurlijk.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Ja, ook dankzij Isa.
1: We zien er echt zo goed uit op die...
2: Ik ben steeds aan het verbeteren met een beetje meer echt wat jullie...
1: Dat is echt op ons lijken. Ja. Ja, ik ben ook waanzinnig jaloers op het lijntje wat ik heb iedere keer op die foto's.
0: Ja, Isa dus, maakt elke week weer iets heel moois van.
1: Ilse, die zei toch vorige week tegen mij van, wat heb jij trouwens een knappe neef?
0: Zei ze dat?
1: Ja.
0: Wow.
1: En toen heb ik jou een foto gestuurd van, nou, dit is je in het echt. En toen vond ze het nog steeds. Dus het heeft niks te maken, zie je wel, met die...
0: Dus er was geen tegenvaller?
1: Nee.
0: Oké,
1: nee,
0: kijk.
1: Nee. Ik denk, ik ga het toch even met je delen.
0: Zo, we hebben er weer een fan bij.
1: Dat bedoel ik.
0: Heel goed. Katie, waar openden we mee eigenlijk?
1: Wij openden met het instrument saxofoon onder de titel Sex. En dat is een nummer uit 2015 van Fleur East. Fleur. Ik vind Fleur echt zo'n Nederlandse naam.
0: Ja, dan denk je, daar komt Fleur Jansen of zo.
1: Ja,
0: of
1: precies. Ja, en ze komt uit Engeland. Dus hoe spreek je er daaraan? Is er gewoon Fleur? Fleur East in het Engels?
0: Ik.
1: Geen idee.
0: Fleur. Dus,
1: zij heeft meegedaan aan de X-Factor in Engeland. En daarna heeft ze dit nummer uitgebracht. En dat zorgde echt voor haar grote doorbraak. Staat ook op haar album Love, Sex and Flashbacks.
0: Zo.
1: En als seks ook weer met het instrument. Ze schreef ook mee aan dit nummer. En dit kwam zelfs, en dat schijnt dan toch wel bijzonder te zijn. Ik moet Isa daar even voor aankijken. Op de game Just Dance Unlimited. Er is toch zo'n game, denk ik, van de PlayStation of de Wii of de Nintendo.
0: Just Dance.
1: Just Dance.
2: Just Dance is de Switch.
1: Oh, de Switch. Oké. Ja, dat is allemaal
2: die... Nee, trouwens, als het niet waar is, hebben we op allerlei platforms.
1: Oké, maar dat is in ieder geval een game, hè? En dan kun je dan op meedansen.
2: Op meedansen.
1: Met liedjes.
0: Daar zit het nummer.
1: En daar is zij ook op geplaatst. En schijnbaar doe je het dan toch wel heel goed als je daarvoor gebruikt wordt.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Dus dat was de opening.
0: Nou, fijne opening.
1: Ja.
0: Nou ja, toen ik bezig was met het voorbereiden van deze lijst, toen moest ik natuurlijk ook aan mijn vriendin Frederike moet ik af en toe een tipje van de sluier oplichten. Want die is altijd ontzettend nieuwsgierig. Wat gaan jullie doen voor thema? Nou, en dan soms zeg ik, je gaat maar gewoon luisteren. En soms dan, dan deel ik het wel. En toen zei ik dus muziekinstrumenten. En toen zei ze, muziekinstrumenten, dan moet je me beloven dat het volgende nummer er absoluut op komt.
1: Ja.
0: Want nou, Frederike is een Bon Jovi fan.
1: Ja.
0: En dit nummer staat heel erg hoog op haar lijstje. Ik heb er verder ook geen tekst bij. Dus
1: hoeft
0: we gaan...
1: niet bij dit nummer. Hoeft niet. Nee.
0: Laat de Bon Jovi zelf maar het woord voeren.
1: Ja.
0: My guitar lies bleeding in my arms.

0: Piano Man van Billy Joel uit 1973. Wat vind jij nou van dit nummer?
1: Fantastisch.
0: Echt?
1: Ja. Okay. Jij niet?
0: Ik vind het, ja. Of het is gewoon dat het allemaal te veel gedraaid is.
2: Te veel gedraaid. Nou,
0: dat zou kunnen.
1: Net Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
0: Ja, maar die vind ik dan weer wel. Ja, zet ik ook zomaar niet op. En dat vind ik dan, ja, dat vind ik wel echt een dijk van een nummer.
1: Dit nummer staat natuurlijk elk jaar super hoog op tot 2000.
0: Ja,
1: die is maar ook altijd ik heb het al vaker 4, gezegd, 5. Hotel California ook. Ja. Dat begrijp ik dan minder. Maar dit nummer, ja.
0: Ja, sorry.
1: Nou, smaken verschillen.
0: Maar goed,
1: hey,
0: prima. Piano in de titel, dus hij moest erbij.
1: Zo.
0: Ja, het werd wel voor hem echt zijn, toch wel echt zijn doorbraak. Hè?
1: Hij is ook een geweldig pianist, hè?
0: Ja, zeker, ja. Absoluut. Het is ook een beetje gebaseerd op zijn eigen leven, hè? Want hij speelde altijd in een bar als pianist om wat centjes bij te verdienen. Dat was begin jaren 70 in Los Angeles. En hij gebruikte daar de naam Bill Martin.
1: Ja, is toch geweldig.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Kun je Anno nu zeggen van, ja, die Billy Joel, die heb ik nog op zijn barpianissie, heb ik nog zien spelen. Die
0: zag ik elke week in de kroeg. En de tekst is ook een beetje op de, ja, zijn ervaringen in de bar, zeg maar. Daar zijn ze een beetje op gebaseerd. Want bijvoorbeeld John at the Bar, wat in het nummer voorkomt, dat was een barkeeper. En Paul, de real estate novelist, dat was een vaste klant die schrijver wilde worden. Dus, ja, en de mondharmonica, die speelde die zelf natuurlijk.
1: Ja,
0: hè,
1: geweldig. Van, ja, ik denk als je barpianist bent en zo'n kroeg, ja, je komt de halve wereld trekt daarin voorbij.
0: Ja.
1: Alle types, alle wereldproblematiek wordt daar besproken.
0: Wel heel
1: geweldig.
0: Hoor.
1: Ja, heel gezellig.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Bruine kroeg, ik hou er ook van. Jij toch ook, Katie?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Over muziekinstrumenten gesproken, dames. Aan welke instrumenten hebben jullie je gewaagd ooit in het leven?
0: Ik aan keyboard en gitaar. Ik zit even na te denken. Ja, dat was het. Ja, en een mondharmonicaatje vind ik zo leuk.
1: Ja, daar heb ik het een keer over gehad. Ja, dat vind je leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt heel
1: leuk. Heb je nou de cursus gedaan?
0: Welke cursus?
1: Een workshop, les.
0: Nee, daar had jij een keer dingen van, weet je nog?
1: Ja, dat lijkt me echt wat voor jou.
0: Ja, nou, die wil ik echt nog wel eens een keer. Want ik denk, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Wow.
0: Dat valt best tegen.
1: Ja, dat valt best tegen. Ja.
0: Blazen, zuigen, alles tegelijk. Ja. Ik vind het een ding. Ik denk dat ik er dan ben. Ja, want zingen, dat is niet echt een instrument natuurlijk. Ja, een microfoontje.
1: Oh, ja.
0: Maar dat,
1: niet, hè? Oh.
0: Dat doe ik dan natuurlijk wel. En ik zou heel graag, maar ik wil zoveel dingen heel graag, steelgitaar.
1: Steelgitaar?
0: Ja.
1: Dat is zo'n liggende, toch?
0: Zo'n liggende.
1: Met een soort van plectrum of zo.
0: Ja,
1: dan
0: heb je van die ijzeren dingetjes aan je vingers.
1: Ja.
0: En ja, maar je zit ook met pedalen. En weet ik het. Het schijnt ook best ingewikkeld te zijn, maar dan vind ik toch zo'n waanzinnig geluid.
1: Dat is echt country, hè? Dat is echt Amerikaans.
0: Echt country. Ja,
1: dat is mooi.
0: Maar ik kijk even tegenover me naar dochter Lief.
1: Isa.
0: Want die heeft wel meer gedaan.
2: Ik heb wel meegedaan inderdaad, maar het is allemaal een beetje halve bak, hè?
0: Ja, het is zo jammer, want je kan alles, maar je gaat nergens mee door.
2: Nou, ik heb drummen heb ik gedaan.
1: Ook gaaf.
2: Saxofoon. Gitaar. En piano.
0: En je kon het allemaal.
1: Ja, dat heb ik jou wel eens horen vertellen. Van dan kan ze in no time best een leuk niveau.
0: Ja, want zij. Kijk, want normaal gesproken, als jij bijvoorbeeld een sax. Dat schijnt echt wel heel lang te duren voordat je daar een beetje een geluid uit krijgt. Nou, zij speelt gelijk binnen een paar dagen. Speelt ze echt al wat riddeltjes weg, zeg maar.
1: Okay,
0: dus.
1: Kijk,
0: en een sax. Daar kan ik me nog. Is ook vrij lastig om dat thuis. In verband met de buren en zo.
2: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja. Maar verder, je hebt ook nou een digitale piano. En je kan het allemaal.
2: Ja, maar gaat het toch niet. Bij mij moet het op een bepaalde manier. Het moet op een gegeven moment gewoon lukken. En als het dan niet lukt, dan ben ik er klaar mee.
0: Ja. Ja,
2: ik
0: maar
2: heb het geduld aan niet voor.
0: Jij wil Jimi Hendrix binnen 3 weken zijn. Ja, dat lukt niet, zeg maar.
1: Ja, dat is het, hè?
0: Ja.
1: Je ziet natuurlijk die geweldige voorbeelden allemaal. En,
2: ja.
1: En dus bij, denk ik, heel veel beginnende muzici is dat zo. Dan op een gegeven moment dan stijg je in niveau. Ja, dan komt er een doodpunt.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk doorzetten en uren maken. Ja, en dat kan dan niet. Of je hebt daar geen zin in. Of je ziet daar geen progressie. Ja, dan verlies je eigenlijk een beetje de drive. Geldt voor mij precies hetzelfde.
0: Hoe is het met jouw piano ervaring?
1: Nou ja, precies hetzelfde.
0: Wat heb jij meer gedaan dan piano?
1: Nou, ik heb een oud gitaartje. Een akoestische gitaar thuis liggen. Maar dat werkt niet. Dus daar ben ik al vrij snel mee gestopt.
0: Piano. Wat spelen lukte niet?
1: Nou, dat klinkt misschien heel raar. Maar mijn nagels, die zijn absoluut niet geschikt om akkoorden te pakken. Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg.
0: Maar je pakt ze toch niet meer in je nagels?
1: Jawel. Zeker. Nee, je pakt ze met de bovenkant van je vingertoppen. Ja. Maar mijn nagels, hoe kort ik ze ook knip, is heel raar, praat je nu op de radio, maar goed, jij vraagt erom.
0: Ja.
1: Die komen altijd boven mijn vingertopjes uit.
0: Echt?
1: Ja. Dat is gewoon genetisch.
0: Oh.
1: Dus als ik dus de akkoorden pak, nou ja. Jullie weten waar ik het over heb,
0: ja,
1: dan
0: ja.
1: blijf je toch altijd zo'n rotgeluid ja. houden, omdat je ze nooit echt goed in kan
0: Klopt.
1: Drukken. Ja. Ik kan dus ook, als ik piano speel, hoor je altijd tikken. Hoe kort ik mijn nagels ja. knip. Ja, dat is gewoon...
0: Maar raar.
1: Raar, hè? Rare, ja. rare vingers die
0: hier ja, en ik ga nou opletten. Ik zie het nou ook inderdaad.
1: Je ziet het, hè?
0: Hey. Echt, luisteraars, ben blij ja. dat het radio
1: Kijk, hoor je,
0: is.
1: Dan hoor je, ja. hoor je dit. Nou, maar al met al hebben we toch best wel veel muzikale
0: Een beetje dat bagage. Dierlijke is dat.
1: Dat dierlijke?
0: Ja, van die nagels.
1: Van die nagels. Zo.
0: Zo hand zeggen. Okay.
1: Maar superleuk, als ik even voor mezelf spreek, ja. om een instrument te leren. Maar ja, mensen, wat kost het veel? Ja. Tijd hè, en inspanning. Ja, dat is gewoon zo. Je moet uren maken. En dat is...
0: Eigenlijk moet je gewoon één instrumentje kunnen spelen. Dat is wel heel erg.
1: En ik denk als kind al beginnen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Harp lijkt me ook mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ja. Maar goed. We dwalen af.
1: Nou, harp heb ik niet voor je in het volgende nummer. Maar wel een heleboel andere. Maar dat zul je zo wel gaan horen.
0: Ja.
1: Ik dacht, als we het hebben over muziekinstrumenten, dan moet natuurlijk Jo met de banjo.
0: Zeker.
1: Dus ik zet op de lijst Jo met de banjo. Krijg ik een opmerking van Isa. Van ja, Jo met de banjo. Ik kan hem niet vinden. Welk nummer is dat? Ik denk, ja, Jo met de banjo. Oh ja, het is de Wandelclub natuurlijk. Dat nummer heet de Wandelclub. Dus ja, strikt genomen... Hoort hij er misschien deze week eigenlijk niet bij, maar toch ook gewoon wel.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen het nummer kennen als Jo met de banjo dan als de Wandelclub.
1: Ja, Jo met de banjo. Weet je trouwens dat dit nummer geschreven is door Toon Hermans?
0: Oh, echt?
1: 1959 heeft hij het geschreven voor zijn eerste en enige film die hij gemaakt heeft, waarin hij zelf ook acteerde. Namelijk, en dan moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek, Moutarde van Son aan Zee. Een komische film.
0: Ja.
1: Daar had hij dit nummer voor geschreven. Het is verder een grote flop geworden. Het nummer is later door een aantal mensen nog uitgevoerd. De bekendste is misschien wel van Sugar Lee Hooper natuurlijk.
0: Ja, die ken
1: uit
0: ik
1: de
0: alleen.
1: Jaren 90. Ja. Maar wij gaan luisteren naar Jasperina de Jong. Want die heeft hem in 1967 al op de plaats gezet.
0: Echt heel benieuwd.
1: De Wandelclub.

0: Zo. Nou, van ons drieën was er één iemand die hem wel heel leuk vond.
1: Ja. Ja.
0: Die zit tegenover mij. Nee, wij willen niemand wat voor het hoofd stoten, maar dit is... Ja,
2: dit kan niet.
0: Dit was even doorbijten.
1: Ja.
0: Ja, misschien had ik
1: behoorlijk, ja.
0: Ja, die van Sugar Lee Hooper is natuurlijk net even nog wat flitsender. Is ook een heel stuk nieuwer. En Jasperina de Jong is natuurlijk ook meer een musical zangeres. En dan krijg je dit.
2: Ja. Ik vind het wel heel leuk dat jij dit hebt uitgezocht. Want
0: ja, toch?
2: Jij zit echt met zo'n...
0: Hey, luister.
2: Je zit met zo'n lach op je gezicht van...
0: Hey, hoeveel muziekinstrumenten zaten er wel niet in?
2: Ja, heel veel.
0: En daar gaat het om.
2: Jazeker. Ja. Ja, maar dan nog deze versie.
1: Ik zelf, want ik heb ervoor dat ik een grabbelplaat op heb gezet.
2: Nou ja, slechter kan je vandaag niet grabbelen, Maurice. Dat gaat niet lukken.
0: Goed. Ja, en dat wordt allemaal gedraaid bij Kate met Ralf.
2: Nou,
0: dat moet allemaal gewoon kunnen.
2: Voor de luisteraars die wel zijn blijven hangen, gaan we door. Ik zou niet verbazen als iedereen die radio uit heeft gezet. We gaan naar het volgende nummer.
0: Nou, volgens mij gaan we ons ergeren, toch?
2: Oh, gaan we ergeren?
0: Gaan we ons ergeren? Of was dit jouw ergernis al, dit nummer?
2: Nou, dit was een waanzinnige ergernis.
0: Oh, nou ja, dan heb jij helemaal
1: jullie mogen het zeggen.
2: Nou, ik zeg, ga goed hem er maar gelijk in. Dan hebben we dat ook gehad. Ik zit ernaar toe.

0: Nou. Nou, die kan alleen maar meevallen. Nou, dit nou.
1: Ik heb wel alleen.
2: De wandelclub. Oh, Ralf, Ralf, Ralf. Verschrikkelijk. Maar goed.
0: Nou, ik wilde, ja, goed wat ik zeg. Voor ieder wat wils.
2: Ja. Oh, en, ja. Die, en die uitstraling die hij ook erbij heeft. Ja,
0: ik vind het fijn dat ik jullie zo'n plezier heb kunnen doen met
2: ja?
0: de nummer.
2: Ja, ja, dat snap ik. Ja, ik snap nog steeds dat het van jouw hand komt. Ik vind,
0: en door naar de volgende ergernis.
2: Ja. De ergernis. Ik, jij...
0: Zal ik hem aftrappen?
2: Trap jij hem? Heb je er één?
0: Ik heb me zo voorgenomen dat niet te zeggen. Trap ik hem even af?
2: Nee, waarom niet?
0: Nee, ja, nee, dat is toch van die... Een beetje van die Chaka teambuilding. Doen we niet meer. Nee, dat is gaan we niet meer doen.
2: Ja, je
0: zal ik beginnen, Katie? Zal ik mijn ergernis als eerste?
2: Ga jij eens als eerst met je ergernis beginnen?
0: Op zijn Jasperina de Jongs.
2: Graag.
0: Zal ik mijn ergernis...
2: Ja.
0: Nee, dat is flauw. Eten jullie wel eens bietjes?
2: Nee.
0: Van die gekookte bietjes zo in zo'n pakje?
2: Nee, godverdamme. Nee, okay.
0: Dus dat is jammer, want ik had gehoopt dat jullie mijn ergernis zouden delen. Maar nou ja, af en toe hebben wij die op het menu staan.
2: Ja.
0: En ik vind ze best lekker. Alleen, je kent die pakjes wel, hè? Je ziet ze wel eens liggen in de supermarkt. Die zijn dan... zitten met
2: een klein beetje vacuümachtig.
0: Ja, klein, met de nadruk op klein beetje.
2: Ja.
0: Er zit nog een klein beetje lucht en ook vooral veel rood sap zit erin.
2: Ja.
0: Er zit geen lipje aan om ze open te maken, nee. Je moet er gewoon met een schaar in of met een scherp mes.
2: Ja? Die bewegingen blijven het leukste.
0: Ja.
2: Moet echt een camera hebben.
0: Ja. Ja? Misschien moeten we dat gaan doen. Bij de ergernis, camera erop.
2: Ja.
0: Ja, en je weet dat sap, nou, dat moet je echt nergens krijgen. Hè? Want nou, dat, je krijgt het er nooit meer uit. Van zijn levensdagen niet meer.
2: Ja.
0: Nou, dus dan probeer je dat pakje elke keer. Als ik het dan weer eet, dan probeer ik altijd heel voorzichtig netjes te doen.
2: Ja.
0: En dan doe ik heel voorzichtig zo dat mesje erin. En dan maak je een klein sneetje. Zodat je het overtollige sap kan laten afvloeien.
2: Ja.
0: In het pannetje. Want dan kookt hij het beste. Maar denk je dat het nou ooit lukt zonder spetters op je kleding te krijgen of alles zit onder? Nee, het lukt eigenlijk. Mij lukt het bijna nooit.
2: Nee.
0: Dan maak ik een klein sneetje en dan probeer ik hem heel voorzichtig open te trekken. Maar dan gaat dat even niet en dan ga je toch weer te veel kracht zetten en dan...
2: Ach, ja. Maar luister.
0: Ja.
2: Ik eet ze nooit, dus ik herken jouw probleem niet.
0: Maar je gaat me toch een tip geven nu?
2: Nou, ik zit mee te denken. Ja. Ik zie het gebeuren. Ik denk in plaatjes. Dus dan denk ik van wat gaat in een pan?
0: Ja. Nou, hoeft niet, maar je kan ze koud eten, maar ik vind het toch wel lekker als een beetje,
2: ja, toch?
0: Beetje de kou af is. Ja.
2: Dus dan zou ik zeggen, zet een pan in de gootsteen, daar een zakje in en dan hopen knippen.
0: Het spettert echt alle kanten op.
2: Oh, echt?
0: Ja, of ik ben super onhandig. Ik bedoel,
2: Die
0: kans zit erin. Dat zou best kunnen. Ja. Maar het is ook gewoon de spanning, hè? Want je weet natuurlijk, elke spetter die je op je spijkerbroek krijgt, gaat er never
2: uit. Ja, maar ik denk dat het hem vooral is.
0: Dus dan zit je al krampachtig van, oh, ik moet heel voorzichtig kracht zetten. Als ik het open trek, dan vallen al die kroten, bieten, dus ik heb het onlangs nog gehad.
2: Ja.
0: En ik denk, nu ga ik hem vastleggen. Dus echt een ergernis van mij.
2: Ik snap het helemaal.
0: Albert Heijn, whatever, superman. Kan het ook anders? Ja, waarschijnlijk niet. Ik weet het niet. Het zit altijd zo verpakt.
2: Hebben ze niet in een potje? Bietjes.
0: Geen idee. Hebben ze die in een potje?
2: Potje van Hak? Geen idee.
0: Dat zou beter zijn.
2: Want ik eet ze niet.
0: Dekseltje open.
2: Ik ga direct voor jou kijken. Onder het volgende.
0: Nou, wij hebben altijd die in dat zakje.
2: Ja.
0: En het is altijd
2: niet meer doen. Niet meer doen.
0: Nee.
2: Of, wat ik zei met de pan. Of een schort. Een lange schort.
0: Daar heb ik eigenlijk nooit aan.
2: Nee, ik weet het. Maar goed, zou kunnen.
0: Nee, ja.
2: Of.
0: Of mijn werkkleding, maar overal aantrekken.
2: Ook,
0: kan ook, hè?
2: Kan ook.
0: Oude kleren.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Of die SUV. Die Porsche Cayenne. Want dat is een oplossing voor alles.
0: Ja, ik zie hem even niet zo snel met de bietjes. Maar, want dan ga je uit eten. Bedoel je, als je een Porsche Cayenne kan betalen, dan ga je thuis niet staan te handelen met
2: bijvoorbeeld,
0: bietjes.
2: Bijvoorbeeld, wat maakt een vrouw het uit als ze een man zien met rode spetjes als hij een Porsche Cayenne rijdt?
0: Zo.
2: Ja, joh.
0: Ja, uiteindelijk links of rechtsom, die Cayenne is overal de oplossing voor.
2: Dat bedoel ik.
0: Ha.
2: Dan ga ik iedere week naartoe en dat blijkt nu weer.
0: Blijkt weer. Ja,
2: zeker.
0: Ik ben bijna overtuigd te raken.
2: Ja, jongen, nog even.
0: Hmm. Nou, dat was de mijne.
2: Ja, nou, dat snap ik. Ik heb een beetje een luxe probleem ergens. Want zoals jij weet, heb ik eind deze week vakantie.
0: Ja, dat weten wij.
2: Twee weekjes. En dat weten jullie
0: van harte
2: natuurlijk.
0: Gegund.
2: Van harte gegund. Ja. Hè, want jullie hebben zoiets van, nou lekker, want kunnen wij eens een keer even twee weken hier de boel bestieren. Zonder mij.
0: Oh?
2: Ja, jullie zijn er heel opgelucht.
0: Dat is nieuws. Dit is nieuws.
2: Ja, dat gaan we straks wel even vertellen. Hè. Maar nou, ik ben dus bezig. Wij willen naar Engeland. Dat gaat toch gebeuren. Maar het is een drama om daar iets gevonden te krijgen. En wat dan ook wel naar ons zin is. En toestanden. En er komt allemaal rompslomp bij. Weet je wel, dan moet ik een paspoort hebben.
0: Ja, Engeland is tegenwoordig heel erg lastig. Ja. Geen EU meer, allerlei maatregelen. Je moet invullen waar je naartoe gaat en zo.
2: Precies.
0: En toch geloof ik, ja.
2: Dus ik had wist van, nou weet je, dan vorige week even zo'n ding aanvragen. Want dan red ik het misschien nog net. Maar ik was mijn pasjeshouder kwijt.
0: Oké, okay, ja.
2: Daar zat mijn idee in. Ik moest mijn idee meenemen om een paspoort aan te vragen. Nou, lang verhaal kort. Overal gezocht. Niet kunnen vinden. 3 keer alles gehad. Han heeft ze tenslotte. Nou, ik denk dat het eerst in zijn heels leven wat hij gevonden heeft. Mijn pasjes. Isa.
0: Nou.
2: Papa is toch? Je moet nu even de waarheid vertellen.
1: Ik hou me in.
0: Dankjewel, Han.
2: En bedankt.
0: Dankjewel dat je het gevonden hebt en de reis dus mogelijk hebt gemaakt. Dankjewel.
2: Yeah, right.
0: Goed.
2: Maar goed. Toen was het donderdag hemelvaart. Vrijdag waren ze dicht. Dus ik kom pas gisteren naar het gemeentehuis. Met het risico dat ik het niet op tijd had. Dus ik heb maar mijn spoed aangevraagd. En vandaag was hij keurig binnen. Maar ja, dat kost ook weer een hoop duiten, hè.
0: Tjonge, nou dan moet je wel heel erg graag naar Engeland willen.
2: Ik wil,
0: had je dan niet beter gezien de tijd naar een land kunnen gaan waar wat minder?
2: Ja, nou op een gegeven moment begon Han dus inderdaad van, zullen we maar naar een ander land gaan? Toen had ik zoiets van, nou ben ik er maar klaar mee. Nou zit er al zoveel moeite en zoveel tijd in Engeland.
0: Ja, we zijn al een paar keer in Engeland geweest, Ierland, Schotland, waanzinnig gaaf.
2: Toch?
0: Tuurlijk echt, ik begrijp het helemaal, maar de laatste keer dat we twijfelden over Engeland, moest ik inderdaad één keer zo'n formulier in gaan vullen.
2: En zo'n ETA?
0: Waar ik dacht naartoe te gaan. Nou, toen dacht ik, ik ga wel ergens anders naartoe.
2: Oh echt?
0: Ja, echt.
2: Ja, maar daarvoor,
0: dan hoort er Rolf de Kom tegen de Krip. Ja, daar heb ik echt helemaal geen behoefte aan.
2: Oh.
0: Jij wel? Ik vind het
2: wel. Ik wil zo graag wel naar Engeland dat ik die 5 minuten om zo'n ETA in te vullen de kost verder
0: in mij zegt, hou even op zeg.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Maar goed.
2: Nou, ja. Ga je even met dingen praten, hoe weet hij?
0: Charles? Maar de ergernis is dus dat het je hebt een spoedprocedure, dus het kost die extra geld.
2: Ja, dat ik ook niks kan vinden.
0: Dat je dat ideeënbewijs niet kan vinden.
2: En vooral ook dat ik nou weer, het komt allemaal een hele hoop komt erbij.
0: Ja, je bent echt toe aan vakantie.
2: Door de vakantie te boeken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar dan hoop ik wel, als je terug bent, dat je gaat zeggen, nou Ralf, het was het allemaal
2: daar hoop ik wel.
0: Waard.
2: En ik denk wel dat ik dan die uitzending die erop volgt in het Engels ga doen.
0: Oh, nou.
2: Toch?
0: Leuk thema.
2: It's okay?
0: Ja.
2: For you?
0: So fine with me, yeah.
2: Okay.
0: Let's do it.
2: Thank you.
0: Okay.
2: Oh, we continue?
0: Yeah. En dan denk ik, ik kijk even naar het lijst.
2: Oh, ik denk dat we bij mij zijn.
0: We zijn bij jou.
2: Jazeker, want weet je, in eerste instantie had ik zoiets, nu ik het zag, van 2 keer banjo achter elkaar. Of banjo, hè?
0: Ja, yo met de banjo.
2: Maar ik ben zo blij dat ik nou een nummer kan laten luisteren dat ik denk, zo kan het ook, of met een banjo. En dat is een nummertje van de Rascal Flatts uit 2012. Staat op een album Changed. En ik weet niet of jij de Rascal Flatts kent, maar dat is een beetje een mix van country, rock en bluegrass-achtige muziek. In het nummer, is wel frappant, zit eigenlijk heel weinig banjo. Maar het staat in het nummer meer symbool voor het landelijke, zuidelijke leven in Amerika. Iemand zit vast in een saai stadsleven en die zou heel graag die vrijheid hebben. En gewoon een simpel leventje willen hebben. De Rascal Flatts, die bestaat uit... ik kan de naam al noemen, niet dat je er iets aan hebt. Gary LeVox, Jay The Marcus en Joe Don Rooney. Een Amerikaanse stad Columbus komen ze vandaan, begonnen in 1999. Ja, ik vind ze wel... Wat zit je nu nou te lachen?
0: Nee, ik zeg ik zit naar Isa te kijken en ik denk leuk dat je die namen opnoemt, maar...
2: Ja, die heeft helemaal geen... Hè?
0: Nee, het doesn't ring a bell om in het Engels te blijven.
2: Maar kom ik dan ook niet interessant over als ik dat zo
0: Ja, dat wel.
2: Denkt, nou, dat is dat weet.
0: Jij weet, hè? Jij weet dat gewoon.
2: Dat is dat weet van die Rascal Flatts. Ja, joh, ik heb laatst nog contact met ze gehad. Dus, we gaan luisteren. Banjo van de Rascal Flatts.

0: zie gitaar. Nou,
1: wat wil je nog meer?
0: Dat bedoel ik. 1965, ja. Hè? Mr. Tambourine Man, ja. Ja. Weet je trouwens dat dit nummer door Bob Dylan nooit als single uitgebracht is?
1: Hoezo niet?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Hoe dan?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Nee? Stond op een of ander album van hem of zo, ja, dan?
0: Maar nooit...
1: Nooit een singeltje geweest.
0: Nee, nooit singeltje geweest.
1: Volgens mij hebben we een van zijn grootste hits, of niet?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja?
0: Sterker nog, Rolling Stone Magazine, ik haal ze vaker aan, heeft dit nummer op nummer 107 gezet. 107. Op de lijst van 500 beste liedjes aller tijden.
1: Oh, moet je kijken.
0: Nummer 107.
1: Ja.
0: Mr. Tambourine Man.
1: En er geen singeltje van zijn.
0: Bob Dylan.
1: Maar echt bizar. Goed. Ik ben weer. Trompet, hebben we die al gehad? Nee, hè?
0: Nee.
1: Dan heb ik nou een mooi nummertje daarvoor.
0: Het hele orkest al compleet bijna.
1: Ja, bijna, hè. Ja, Trumpets van Jason Derulo uit 2013. Staat op zijn album Tattoos. En het werd wereldwijd een hele grote hit. Hij schreef ook zelf mee aan dit nummertje. En het gaat erover dat je zo verliefd bent dat je allemaal trompetten in je hoofd hoort. Lekker overdreven. Heb jij wel eens trompetten in je hoofd gehad, Ralf?
0: Nou, als ik een avondje in een disco ben geweest of in een harde muziek,
1: ja,
0: dan heb ik daar wel vrij lang last van, ja.
1: Nou, dan heb je een fluit.
0: Ja, fluit. Noem het trompet. Ja, nee, wat jij wil.
1: Nou, dat is een verschil.
0: Heb jij daar ook zoveel last van? Even serieus?
1: Nou, niet zo gek veel.
0: Frederike die is daar vrij snel van af en ik heb daar echt lang last van.
1: Nee, maar... Kijk, ik vind het heel jammer dit, want ik heb het over trompetten van de liefde. Dat je, wat ik zo zei, dat jij zo verliefd bent dat je trompetten in je hoofd hoort.
0: Ja, hoe wordt een gewetensvraag?
1: Nou ja, jij bent daar veel te nuchter voor.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee, ja. Heel romantisch zijn.
1: Ja, maar romantisch, ben jij echt gewoon helemaal, wel eens helemaal knijter, rood tot de boter verliefd geweest?
0: Oh,
1: echt gewoon dat je helemaal...
0: Zo vaak.
1: Echt?
0: Maar dan hoor ik geen trompet in mijn hoofd. Jij wel dan?
1: Ik wil bijna vragen wat dan wel. Maar ja, dat gaan we maar niet doen. Want ik ben bang voor het antwoord.
0: Trompet in je hoofd. Oh,
1: nee. Nee, dat heb ik ook nooit.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet waar het vandaan komt.
0: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk gewoon... weet ik niet. Dan moet je de zanger...
1: vragen.
0: Dat is het mooie van...
1: Hij was destijds
0: singer-songwriter.
1: Wel hartstikke verliefd op... Er was zijn toenmalige vriendin Jordan Sparks. En dat is de vrouw die in de videoclips zit. Maar goed. Alle gekheid op een trompetje. Trumpets.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidronesystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: concert. Twee kleine vorentjes spelen op horentjes. En een sardientje speelt op zijn fagot. Foef, foef, foef, foef, foef, foef. Hup, Valderie, zegt de bot. Sommige baarzen en sommige blieken houden van Mozart en Mendelssohn.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedemiddag.
2: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur. Dag

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, die daarbij vandaag technisch wordt ondersteund door Anton Lonen. Onlangs zei iemand na aanleiding van mijn programma van die dag, ik miste een beetje het Nederlandstalig repertoire. Omdat ik het graag al mijn luisteraars naar de zin maak, heb ik voor vandaag een programma samengesteld waarin niet alleen de liefhebbers van de Nederlandse liedjes, maar ook de fans van het Franstalig repertoire aan bod komen. De helft van de liedjes van vandaag is Nederlands en de andere helft is Frans. We hebben 4 fraaie dubbelnummers en hopen dat u ook vandaag weer met veel plezier zult luisteren naar ons programma.

Ja, u herkende ongetwijfeld de stem van Henny Vrienten. Hij overleed op 25 april 2022. Hij was leadzanger en bassist van de groep Doe Maar, die in de jaren 80 ongekend populair was bij het vooral jeugdige publiek. Henny was ook componist, gitarist en pianist. Hij werd 73 jaar. Als een soort van eerbetoon aan deze veelzijdige muzikant draaiden wij het nummer Is Dit Alles uit 1982, afkomstig van het album Doris Day. En wilt u eens een heel mooi nummer van hem beluisteren, dan raad ik u aan te gaan naar YouTube en te zoeken naar het nummer Bentje in de Wolken. Het is schitterend. Het volgende nummer is weliswaar Franstalig, maar u zult hierin ongetwijfeld het nummer Spiegelbeeld van Willeke Alberti herkennen. U hoort nu de in 2017 overleden zanger en acteur Johnny Hallyday met een nummer waarmee hij in 1968 ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. Het is overigens een vertaling van het nummer Tender Years van countryzanger George.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

Dit waren de Puma's met het fraaie lied Zij maakt het verschil. De Puma's kwamen in 1999 voort uit een samenwerkingsverband tussen de band Van Dyck Hout en het duo Agda en de Munnik. Ze scoorden een aantal hits, onder andere met het nummer dat wij zojuist draaiden en met Mijn houten hart en Ik mis niets. Hoewel hun werk goed werd ontvangen door het publiek, kwam er van hen slechts één album uit. De Franse zanger Serge Reggiani werd in 1922 in Italië geboren, maar kwam op zijn 8e met zijn ouders naar Frankrijk. Hij volgde de toneelschool in Parijs en begon in 1941 zijn carrière als acteur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verliet hij Parijs om zich aan te sluiten bij het Franse verzet. Hij was in talloze toneelstukken en films te zien, maar in 1964 begon hij met de hulp van Simone Signoret en haar echtgenoot Yves Montand met zingen. Later in zijn leven kreeg hij ook nog eens bekendheid als schilder. Hij overleed in 2004 op 82-jarige leeftijd. Ik koos van hem voor vandaag het nummer Le mensonge d'un père à son fils.

U hoorde de in 1997 in Utrecht geboren zangeres en actrice Maan met het prachtige nummer Ze lacht, maar ze huilt, waarin ze op schitterende wijze verwoordt wat iedereen wel eens doet. Naar buiten toe doen alsof alles prima met je is, terwijl je in je hart huilt. Maan, die in 1997 in Utrecht werd geboren, nam in 2015 deel aan The Voice of Holland. In januari 2016 won zij de finale en al snel kwam haar eerste album uit. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. Het is het lied La Maison est en ruine, geschreven door Michel Delpech, Jean-Michel Rivat en Claude Morgan. Het werd in 1974 door Delpech op de plaat gezet. De Nederlandse versie, in de vertaling van Herman Pieter de Boer voor Connie van den Bos, heet In Den Haag is een laan. Helaas zijn beide artiesten niet meer onder ons. Luistert u nu achtereenvolgens naar Michel Delpech en Connie van den Bos.

En tot zover Connie van den Bos met het nummer In Den Haag is een laan, dat zij in 1975 op de plaats zette. Als volgende staat Gérard Lenormand op mijn lijst. Deze inmiddels 81-jarige zanger en tekstschrijver werd in 1945 geboren uit de relatie die zijn Franse moeder had met een Duitse soldaat. Hier kwam hij pas laat in zijn leven achter en naar aanleiding hiervan schreef en zong hij in 1981 het lied Waarom mein Vater. Wij houden het vandaag bij een Franstalig nummer. En dat is het lied waarmee hij in 1977 ook 10 weken in de Nederlandse top 40 stond. Het is het nummer Voici les clés.

Dit was Rob de Nijs met het nummer Wat als later nu is, afkomstig van zijn laatste album Het is mooi geweest. Natuurlijk mocht ook Rob de Nijs niet ontbreken in onze playlist, die vandaag voor de helft is gevuld met Nederlandstalig repertoire. Er is weinig dat ik u niet al eerder vertelde over Rob. Hij overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd en hij is een van de bekendste Nederlandse zangers met een enorme staat van dienst, die zich sinds het uitkomen van zijn eerste hit Ritme van de Regen mocht verheugen in een grote schare fans en een eigen fanclub. Omdat hij de ziekte van Parkinson had, nam hij met twee laatste concerten afscheid van zijn fans. Het allerlaatste concert was op 22 juni 2022 in de Amsterdamse Ziggo Dome. Nee. Ik wil nog even aankondigen. Ik heb de technicus, die was iets te snel. Maar ik wilde nog even iets vertellen over het nummer wat we nu gaan draaien. De Franse zanger en componist Michel Fugain werd in 1942 in Grenoble geboren. Zijn vader was de medicus en verzetstrijder Pierre Fugain. Michel brak zijn studie af en werd assistent van filmregisseur Yves Robert. Hij raakte bevriend met Michel Sardou en schreef vervolgens liedjes voor Barclay, die onder andere door Dalida werden gezongen. In 1969 bracht hij zijn eerste album uit onder de titel Je n'aurai pas le temps. Met de Engelse versie van de titelsong van dit album, If I Only Had Time, had John Rawls een grote hit. Bij ons hoort u Michel Fugain nu met een nummer uit 1972, waar hij destijds veel succes mee had. Het nummer heet Une Belle Histoire.

En de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

Willeke Alberti, dit jaar 81 geworden, zong het prachtige, uit 1980 daterende lied Het Oude Huis. In totaal stond ze 15 keer met liedjes in de top 40. In het begin met nummers als Mijn Dagboek en Spiegelbeeld, en later met onder andere een nieuwe versie van De Glimlach van een Kind en Gebabbel, dat ze zong met Paul de Leeuw. Iedereen die langere tijd in een huis heeft gewoond en daar afscheid van moest nemen, zal veel herkend hebben van wat Willeke in haar lied bezong. Dan vervolgen we ons programma met het tweede dubbelnummer van vandaag. Het is het prachtige nummer La Montagne van de in 2010 overleden zanger, componist en tekstschrijver Jean Ferrat. De Nederlandse tekst is van de hand van Friso Wiegersma. En het nummer wordt in het Nederlands gezongen door Wim Sonneveld. En dan

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Wat een heerlijk nostalgisch nummer is dit. De naam van de in 1978 overleden Belgische zanger, componist en tekstschrijver Jacques Brel is niet weg te denken uit de geschiedenis van het Franse chanson. Begin jaren 60 groeide hij uit tot een internationale beroemdheid. Na zijn afscheid van het podium in 1967 was hij een tijdje actief als acteur en regisseur. Hij overleed in 1978 op 49-jarige leeftijd. Veel van zijn liedjes worden nog altijd gecoverd. Onlangs vond ik een album van ene Bruno Brel. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en kocht het. Het bleek te zijn van een volle neef van Jacques. Hij zingt nu het nummer Les Vieux van zijn oom Jacques. En ik laat het aan u te beoordelen wat u daarvan vindt.

Dit was het Volendamse duo Nick en Simon met het nummer Kijk Omhoog. Dit was het derde nummer waarmee zij in 2007 in de hitlijsten terechtkwamen. U weet uiteraard dat het populaire duo is gestopt. Simon gaf in een interview aan dat de keuze om ermee te stoppen en een andere weg in te slaan vooral bij hem lag. In het voorjaar van 2023 namen de zangers met een aantal optredens afscheid van hun publiek. Dan gaan we verder met een prachtig nummer van Yves Duthey. In dit uit 1977 daterende lied bezingt hij op schitterende wijze de muur van de gevangenis aan de overkant. In het Frans is dat Le mur de la prison d'en face. Benny Nijman nam het in 1981 in het Nederlands op onder de titel Bijna Requiem. Duthey, inmiddels 76 jaar, was ook burgemeester van Précy-sur-Marne en zette zich van 1989 tot 2014 in voor het behoud van de Franse taal, kinderrechten, vrede en het milieu. Luistert u nu met ons naar Le mur de la prison d'en face.

U herkende ongetwijfeld de stem van Gordon in het lied Kon ik maar even bij je zijn, waarmee hij in 1991 doorbrak en vervolgens 16 weken in de Nederlandse top 40 stond. Gordon werd in 1968 geboren en bracht zijn jeugd door in Floradorp, een wijk in Amsterdam-Noord. Voor zijn muzikale doorbraak verkocht hij damesondergoed op de markt. Inmiddels kan hij terugblikken op een lange, veelbewogen carrière waarin hij niet alleen zong, maar ook diverse dingen deed op radio en tv. In 2010 kwam zijn boek De Liefde, gids voor een gebroken hart uit en in 2018 schreef Marcel Langendijk Gordons biografie. Inmiddels heeft hij een aantal horecagelegenheden. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons derde dubbelnummer. Het is het werkelijk schitterende lied Avec le temps, geschreven en gezongen door de in 1993 in Italië overleden Monegaschische dichter, schrijver, componist, pianist en zanger Leo Ferré. U hoort eerst de originele versie van dit nummer en daarna hoort u hoe het klinkt in de uitvoering van Dalida.

0: Dan is het nu de beurt aan Corrie Brokken, de zangeres die in 1957 als eerste voor Nederland het Eurovisie Songfestival won met het liedje Net als toen. Deze veelzijdige zangeres met perfecte dictie studeerde later rechten en werd vervolgens advocaat en zelfs rechter. Ze zong ook in het Nederlands vertaalde nummers als La Mama van Charles Aznavour en Nancy van Frank Sinatra. Bij ons hoort u haar nu met een lied uit 1971 en de titel daarvan is Zo gaat het met meisjes altijd.
1: Zo gaat het met meisjes altijd. Zo gaat het met meisjes altijd. Ze is pas 4 of 5, niet meer. En dan hoor je het voor de eerste keer. Mami, op de hoek, hè? Daar woont een ontzettend aardig jongetje. Hij heet Jan Daan. Mag ik strakjes bij hem spelen gaan? Mag

gaat naar school en na een poos vertelt ze je heel argeloos. Mami, bij ons in de klas hè, zit een enig jongetje en hij heet Bram. Ik gaf hem vanmiddag mijn boterham. Dat vind je toch wel goed hè, mam? Ja hè, mam. Jong, hij heeft vuurrood haar en allemaal spoed. Zo gaat het met meisjes altijd. Zo gaat het met meisjes altijd. En voor je het weet is ze al 11. En hoor je, ach, het spreekt haast vanzelf. Zeg mam, er is een enige knul. Hij heet Tom. Hij vraagt of ik op zijn feestje kom. Dat vind je wel goed, hè? Nou hoor, Els en Barbara gaan ook. Kleine meisjes worden groot en kruipen haast nooit meer op je schoot. En dan is het... Er is een aardig joch. Hij heet Joop. Ik ga met hem naar de bioscoop. Ja, we komen niet laat thuis hoor. Dat vind je wel goed, hè? Zeg, heb jij soms nog een paar hele kousen voor me? En dan opeens, zo onverwacht, veel eerder dan je had gedacht. Hans heeft een fijne baan. We willen in het voorjaar trouwen gaan. Wat is er, mami? Ben je verkouden? Weet je, ik ben zo gelukkig. Zo gaat het met meisjes altijd. Zo gaat het met meisjes altijd. Klein meisje, tiener, jonge vrouw, stralende bruid en oh ja, het gaat natuurlijk nog verder. Hallo mams, joh, ik heb een klein probleem. We gaan uit eten, heel chique.

Dit was Joe Dassin met het nummer Champs-Élysées, waarmee hij in 1969 een internationale hit scoorde. Joe werd in 1938 in New York geboren. Zijn vader Jules kwam, vanwege zijn banden met de communistische partij, op de zwarte lijst en voelde zich genoodzaakt met zijn gezin te verhuizen naar Europa. Nadat Joe in 1957 zijn studie in Zwitserland had afgerond, verhuisde hij terug naar de Verenigde Staten. Hij was niet alleen heel intelligent, maar ook muzikaal en bespeelde meerdere instrumenten. Om tijdens zijn studietijd wat geld bij te verdienen, zong hij op zaterdagavonden in cafés. Begin jaren 60 begon hij zijn muzikale carrière en zijn succes was zo groot dat hij aan de gevolgen van een te druk optreedschema in 1981 op 41-jarige leeftijd overleed. Dan kunt u nu gaan luisteren naar een bijzonder veelzijdig Nederlands artiest die ik, ook 20 jaar na zijn overlijden, nog altijd enorm bewonder. Ik heb het over Toon Hermans, die in 2000 op 83-jarige leeftijd overleed. Deze veelzijdige man is altijd bescheiden gebleven, noemde zijn gedichtjes rijmelarijtjes en wilde bij leven nooit een schilderij dat hij maakte verkopen. Persoonlijk luister ik ook nog altijd graag naar zijn conferences, maar vooral naar zijn prachtige liedjes. Vandaag hoort u hem met het zelfgeschreven lied Appels op de tafel spreid.

Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die jij lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel sprei. Vier maten glimlach, vier maten droef.

zijn en firma te rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon, van kussens, warme dekens en een lichtstoel op het balkon. Van kleine lieve woordjes die geen ander ooit zo zei. En van de appel.

Straten mistig en vier maten blauw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sterrennacht in mei en van de appel.

kust. 4 maten forto, 4 maten rust. 8 maten liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje.

Dit was Charles Aznavour met het fraaie nummer Sur ma vie. Aznavour werd in 1924 in Parijs geboren. Zijn ouders kwamen uit Armenië. Hun plan was door te reizen naar de Verenigde Staten. In afwachting van hun visum werd Charles geboren en daarom besloten zij in Parijs te blijven. Ze hadden nooit kunnen denken dat hun zoon zou uitgroeien tot een ster van internationale allure, die tot op de dag van vandaag nog talloze fans heeft. Charles overleed in 2018. Hij werd 94 jaar. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer voor u, dat je beslist bijzonder kunt noemen. U hoort namelijk de in 1996 overleden blinde liedjesschrijver, componist, pianist en zanger Jules de Korte met zijn zelfgeschreven lied Ik zou wel eens willen weten. Het nummer wordt vervolgens in het Frans gezongen door Philippe Elan en dan heet het Dites-moi pourquoi.

Het volgende nummer wordt gezongen door Michel Sardou, de zanger die vooral grote bekendheid kreeg door zijn hit Les Lacs du Connemara. In 1976 veroorzaakte hij een grote rel door het zingen van het nummer Je suis pour, waarin hij zich uitsprak voor de doodstraf. Desondanks groeide hij uit tot een van de populairste zangers in Frankrijk, van wie inmiddels zo'n 400.000 albums werden verkocht. Bij ons hoort u hem vandaag met de oorspronkelijke versie van het door Claude François bekend geworden lied Comme d'habitude. Dit lied werd door Paul Anka in het Engels vertaald en werd vervolgens het lijflied van Frank Sinatra onder de titel My Way. U hoort Sardou nu met de Franse.

Ja, en ik zei net tegen mijn technicus Anton, voor je het weet is de tijd weer voorbij. De 2 uur zijn bijna omgevlogen, maar we hebben nog tijd voor een laatste nummer. En dat nummer wordt gezongen door de in 1958 in Arnhem geboren zanger Hans de Boy. Hij volgde de Kleinkunstacademie in Antwerpen en werd vervolgens technicus bij Boudewijn de Groot. Begin jaren 80 vormde hij met Alain Mazin de cabaretgroep Circus Cupido. Zij brachten een single uit die werd geproduceerd door Bram Vermeulen. In 1983 stelde muziekuitgever Hans Kusters hem in staat zijn eerste album te maken. De single van dit album, Een vrouw zoals jij, werd een hit. Later zette hij zelfs een bewerking van Eric Clapton's Wonderful Tonight op de plaat. Hij kende ook mindere tijden en in 2008 vertrok hij naar Thailand. Eind november 2021 kwam hij met COVID op de intensive care terecht. Gelukkig herstelde hij volledig. U hoort hem nu met een nummer dat oorspronkelijk is van Jacques Brel en dat is het lied Marieke.

Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht, grijs als de torens van Brugge en Gent. Ai, Marieke, Marieke, Vlaamse lucht, die weent met mij van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht het donker licht en schuurt het zand over het land, het platteland, het Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, Vlaamse lucht, hoog zij te zwaar, hoog zij te zwaar. Ai, Marieke, Marieke, op onze jeugd, waar ik zo van hield, van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het zand over het land, het platteland, het Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, breng terug die tijd, die mooie tijd van Brugge.

En met dit nummer van Hans de Boy zijn we aan het eind gekomen van dit programma. Dit was T42. Het werd met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En ik bedank Anton Lonen heel hartelijk voor de ondersteuning in de techniek vandaag. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond kunt u het bij de ORTS beluisteren van 7 tot 9. Volgende week donderdag zijn we er weer live. En hopelijk bent u ook dan

0: Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Centrale. Oh, dag juffrouw, u spreekt met Elsink. Juffrouw, ik bel u even op vanuit de lift. Het is zo, ik wilde namelijk naar de 16e etage. En ik blijf hangen op de 14e. Elsink. De naam is Elsink, ja. Natuurlijk, dat is E-L-S-I-N-K, Elsink. Nu is het dus zo, ik zit dus in die lift, ik bel u vanuit de lift. Ik wilde naar de 16e etage, ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Hè? Elsink. Natuurlijk, juffrouw, dat is de E van Eduard, de L van Leo, de S van Simon, de I van Isidore, de N, hè? De I van Isidore, juffrouw. Hè? Nou, gewoon de I van Isidore. Ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de I van Isaac, de S van Simon, de O van Otto, de D van Dirk, tweemaal Otto en Richard. Hè? Nee, ik ben Isidore niet, ik ben Elsink. Juffrouw, luister even. Ik zei het al, ik zit op de 14e etage in die lift. Die lift is kapot, ik kan er niet uit. Is het voor u mogelijk dat u iemand belt van de technische dienst die mij eruit kan halen? Oh, prima. Ja, dankjewel, juffrouw. Dan blijf ik aan toestaan. Fijn.
1: Een technische dienst, de boer. Ja, meneer. Ja, meneer. Meneer, wacht even, voordat u verder spreekt. Het licht in de lift brandt uit. Dat brandt en doet nou eens uit. Is het donker? Prima, dan is het uit. En doet nou weer eens aan. Gaat het aan ook? Prima. Nou, meneer, dan is mijn afdeling verzorgd. Ja, want ik ben namelijk technische dienst. Ik ben meer onderhoudswerkzaamheid, de lamp indraaien en zo. U moet namelijk lifttechniek hebben. Dan geef ik even terug in de centrale. En dan vraag u even naar toestel 455. Ja, dat is lifttechniek. Die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. Anders prettig weekend, meneer.
2: Centrale. Lifttechniek 455, natuurlijk, meneer. Wie wil die spreken? Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten dan maar, prima. Wie kan ik zeggen dat er is? Kunt u even spellen? Oh, ik hoor het al. Meneer Isidore Elsewater, prima.
1: Lifttechniek Van Ravenswaai. En ja, meneer. Ja, meneer. En ja, meneer. Meneer. Ja, Van Put is al naar huis. Maar waar hangt u dan? Ja, maar. Doe ze gooi. Op de 14e, aha. Ja, dan moet u toch Van Put hebben. Ja, want Van Put is namelijk voor de evennummers en ik ben voor de hoge evennummers. Maar weet u wat u nou doet, meneer? Nou geef ik u even terug aan dit centrale. En dan vraag u even naar de portier van de personeelsuitgang. Dat kan niet van Put opvangen, want hij is koud weg. Ja, als je een fractie eerder vast was komen blijven te zitten, had u hem nog gehad, maar ja, weet alles maar eens vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kan je met een kwartje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan een broer van, want dat is dus mijn oudste broer, hè. Die heb een huisje gekocht in 1957. Die heeft dat huis hier vorige week verkocht. En toen, wij? Oh, u hebt haast. Ja, nou meneer, dan geef ik even...

0: terug aan de centrale. En dan vraag ik even naar de portier van de personeelsuitgang. Dat kan hij Van Putten opvangen, want hij is koud weg. Ja, als Van Putten een fractie langer gebleven was, had hij hem ook nog gehad. Maar ja, we weten alles, maar is vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kan je met de nek. Dubbeltje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan mijn broer van me. Dus dat is dan mijn oudste broer, hè? Waar? Oh, je hebt haast. Ja, dat begrijp ik wel, meneer, maar ik kan er toch ook geen woord tussen krijgen.
1: Hallo, juffrouw, u spreekt weer met Elsing. Moet u eens even luisteren, ik zit nog steeds in die lift en ik wil er eindelijk eens uit. Doet u mij één plezier, geeft u mij snel de portier van de personeelsuitgang. Maar doe het snel, alstublieft, juffrouw.
2: Portier. En meneer, welke Van Putten bedoelt u? We hebben de 6. Heet die Gerrit? Heet die Gerrit van voren? Nee, ik bedoel niet heet die Gerrit van voren. Ik bedoel heet die van voren Gerrit. Meneer, ik kijk wel even in het bromfietszak.
3: Gerrit? Gerrit, kom even. Telefoon voor jou bij mij in het hok.
4: Hallo, met Gerrit van Putten spreekt u? Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou. En zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem. Zeg, meneer, mag ik u eens vragen? Heeft u dat kleine turquoise knopje al geprobeerd bovenaan? Nou, kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir. En bovenaan zit een turquoise knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Nee, meneer, ik ben Van Putten van Cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Wij worden zo vaak verward. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of die Van Putten die u moet hebben nog in het pandje aanwezig is? Ja, dan vraag ik het even aan de portier. Zeg, portier, hoor eens even. Daar zit namelijk iemand in de lift, die kan niet meer voor of achteruit. Laat staan, op en neer. En nou zou ik jou eens willen vragen, die Van Putten die hij moet hebben, is die nou nog in het pandje, ja of nee? Heb jij erop gelet?
0: Daar ga ik niet op letten. Daar ga ik niet op letten, want daar ben ik er niet voor aangenomen. Ik ben niet aangenomen om hier te zitten, maar niet om op te letten. En als je mij niet aangenomen had om op te letten, had ik er niet gezeten. Dus ik heb er geen flikker mee te maken.
4: Oh, wat zeg jij vieze woorden. Oh. Hallo? Nou, meneer die Van Putten die u moet hebben is volgens mij naar huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven?
5: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
6: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg. Een kleedkamer is overal hetzelfde. Een hotelkamer is overal hetzelfde. Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, dat klinkt je stem, man. Is er iets?

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

lippen is rood. Zeg bakker, hoe heb ik het nou? De bakker verklaarde: mijn trekhond is dood, dus wordt het de taak van mijn vrouw.

ze zuchtte, het moet mij, half haalt het niet mee. Per slot ben ik flink en gezond. De bakker zei trots, nou, hoe vind je me dat?

aan ons leert. Hij die het hoger opzoekt, voelt zich vrij en onverveerd. Dus komen eens de Russen hier in ons koninkrijk. Dan allemaal de luchten, zoals destijds.

like nothing.

en dan mijn liefde te verklaren en te zeggen tegen vrienden, kijk, dit is er nou. Mijn lieve Marjolein, daar waar mensen zijn. In het park voor iedere stand, waar zich soms een man verhangt. En de kinderen zondagsmiddags spelen in een bak met zand. Om dan de ene te gaan plagen, met een overvolle magen. Oude mannen die maar dammen, en vrouwen die de haren kammen. O, mijn Marjolein. Een fontein die altijd fluistert, bomen schermen licht en duister. Waar groene banken zich vervelen, en een jongen en een meisje.

waar ze met hun dure geld kunnen vertieren en plezieren als een dartel lam. Ja, in zo'n Grand Hotel, waar men toiletten kan vervuilen en als het moet zich ook verschuilen in alle gaten, alle kieren, onder jassen van portieren, mits je hebt wat geld. In goedkopere pensions, tot een voetbalstadion, in de lange neonstraat,

het Centraal Station. Waar ze me langzaamaan gaan kennen, omdat ik hol van trein tot trein en bij de laatste moet herkennen. Vandaag zal ze er niet zijn, Marjolein, waar ben je nou? Maar misschien morgen, of overmorgen,

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, luisteraars. U luistert naar Listen to the Music en het is vandaag donderdag 28 mei. En u denkt waarschijnlijk, oei, andere stem. Dat klopt, want Arie is er niet. Arie moeten we feliciteren met zijn lieve vrouw Tony. En die hebben vanavond een feestje. Dus Nout en ik zitten samen in de studio. Dat is ook weer lang geleden. En Nout heeft vandaag de playlist samengesteld met wat oud, wat zomers, wat country en wat echt goud van oud die je niet zo vaak meer hoort. Ja, we beginnen dan maar met zo'n gouden ouwe, 1972, en die hoor je echt niet vaak meer. Mary Hopkin samen met haar man Tony Visconti, en dat was niet de minste, want die produceerde ook werk voor David Bowie en zo. En ze maakten één plaatje samen, Summertime, Summertime. Laat maar komen. Het is uiteindelijk de zomertijd. Oh, verkeerde plaat. Ja, dat kan ook nog gebeuren. Maar het is wel zomertijd en ik ben wel blij dat hier in de studio in ieder geval de ramen open kunnen. Want vroeger kon dat niet, zaten we beneden. En nu kunnen we lekker, als het een beetje warm wordt hier, het raam openzetten. En dan komt er een briesje naar binnen. We kijken hier uit op de binnentuin van de Doelen. Dus dat is prima. Dat is voor ons ook een leuk uitzicht. Straks natuurlijk het country blokje, zoals jullie dat gewend zijn van Listen to the Music. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summert

0: Zoute landen, nou dat laat je ook al denken aan de vakantie en zee en Zeeland natuurlijk. Ja, het volgende blokje wat er komen gaat is echt een lekker zomers blokje. Het eerste is een nummertje uit 1999 en daar moest ik even over nadenken. Toen dacht ik, toen zat ik met mijn benen in het gips en toen kon ik die mambo helemaal niet doen. Mambo number 5 van Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Nou, dat was ook gelijk de tekst van het liedje, Sofia. En het werd gezongen door een jonge Spanjaard die heel de wereld eigenlijk al overgereisd heeft, maar uiteindelijk toch weer terugkwam in Barcelona. Alvaro Soler, en lekker in het Spaans ook gezongen, uit 2016. Ja, en dan zie je dat zomerse muziek eigenlijk helemaal niet van tijd afhankelijk is. Hè? Niet, in de huidige tijd worden nog net zulke mooie en lekkere zomerse liedjes gemaakt als vroeger. En vroeger, dat gaan we nu draaien. Uit 78 maar liefst. En we gaan naar de andere kant van de wereld. Naar Rio de Janeiro in Brazilië. Naar het 4 kilometer lange strand Copacabana van Barry Manilow.

En na Barry Manilow met Copacabana hoorde u Vamos a la Playa van Riera. En natuurlijk nu als laatste Randy Crawford met een mooie warme stem. En met Knocking on Heaven's Door. En hier hoorden we geen kloppen hoor. Er klopt hier niemand bij ons op de deur. Ja, ja, nou hoor ik wel knoppen. Volgens mij ben jij dat, Nout. Ik weet niet of dat goed is voor het mengpaneel daar, maar vooruit. Ja, lekkere stem Randy Crawford vind ik. Een beetje jazzy, een beetje R&B. Ja, dit was geen zomersnummertje natuurlijk, maar wel lekker verleden tijd. Net

0: Nou, we hadden het net over een donkere, zware stem. Dit was wel het summum daarvan. Volgens mij zat zij in de kelder.
1: Ik weet niet waar ze zat. Maar
0: Britse singer-songwriter maar liefst. Maar het was wel een heel mooi, langzaam, donker liedje.
1: Oké, het is 8:30 geweest, dus het is weer de hoogste tijd voor het plakje country van deze week. En de eerste is natuurlijk Dick van Antena. En vanavond gooit hij nog een blok hout op het vuur. Nou, voor mij hoeft dat niet per se, maar...
0: mij niet bellen.
1: Vooruit dan maar weer.
2: Gooi nog eens een blok op het vuur, schat. Haal voor mij nog eens een flesje bier. Loop even naar de auto, die staat met een lekke band. Op het klaverblad, niet zo gek ver van hier.

0: Willy Nelson en Carlos Santana, Lester Flatt, Barbara Schwarzschild, Johnny Cash en natuurlijk Dick Van Altena. Het blokje country van deze week.
1: Ja, en dan mag ik weer een Nederlandstalige band aankondigen. Want ook Nederlandstalig zit natuurlijk in ons programma Listen to the Music. Deze band die speelde in 2022 hun laatste concert in een uitverkocht Paradiso. En voor een Nederlandse band die toen 41 jaar al bestond, was dat toch wel echt heel bijzonder. Want ze hadden ook nog eens 5 uitverkochte Ziggo Domes gespeeld om hun laatste tournee te spelen. En dan heb ik het over de band van Huub van der Lubbe, De Dijk. Je hoort ze hier met Als ze er niet is.

Eigenlijk een beetje een verdrietig liedje over loze beloftes. Ja, die worden nou eenmaal gemaakt, hè. Joshua Caddison en Jesse. En natuurlijk mag in ons programma ook ABBA niet ontbreken. We zijn al dik halverwege. En we gaan verder met ABBA en The Girl with the Golden Hair.

0: Wat een stem zeg. Dat is wel een beetje DJ-muziek uit de 1991 van de Spaanse DJ Raúl Orellana. En hij scoorde echt wel een grote hit met Jocelyn Brown. En dat heette Gypsy Rhythm. Ja, dan gaan we door met de Pasadena's en Tribute.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

met de krekels op de achtergrond en een beetje Latin, jazzy ritme, zou je eigenlijk bijna niet verwachten dat het van Wham afkwam. Maar die mooie mannenband met George Michael en Andrew Ridley, ja, die hebben toch wel hele mooie muziek voorgebracht hoor. Dat was 83 en Nout heeft de volgende uitgezocht, ook van de 80er jaren. Jij hebt zeker een blikje 80er jaren opengetrokken, Nout. Ik denk dat het een beetje in de mind zat. Kan zomaar gebeuren, hè? Jij wordt er nog geen 80, toch? Nee, gelukkig niet. Oké, Stephanie Mills, en die kennen we allemaal. Never knew love like this before.

En u weet vast wie dat waren. Clouseau van onze zuiderburen met Louise. En de volgende is ook Nederlandstalig. En de volgende daarna ook. Dus Nout heeft een blokje Nederlandstalig uitgezocht. Allereerst van Dubbele R en Zullen we maar weer.

0: weer goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Ja, en het vorige plaatje Zullen we mariëren was natuurlijk ook een beetje Surinaams. Nou, een beetje Surinaams, echt Surinaams. En Kenny B. is ook een Surinaamse man die geboren is in Paramaribo. Surinamer, ja. Maar hij woont al heel lang in Nederland. En hij zong Kom bij mij en dat deed hij in De Beste Zangers. U weet wel, dat programma waar mensen voor elkaar liedjes zingen en soms elkaars liedjes zingen. Hij staat op een cd en in 2017 zong Kenny B. dat voor Anita Meijer. Beetje uit zijn comfortzone natuurlijk, zoals dat altijd gaat in Beste Zangers. Maar wel mooi. Ja, dan het volgende blokje, dat is helemaal mijn ding. Ik heb het niet zelf uitgezocht, maar Nout heeft ze voor mij uitgezocht, denk ik. Want ik zie daar maar liefst Tom Jones, Astro Gilberto, Lou Rawls. Nou, daar kan ik wel wat mee. En met name lekker luidkeels meezingen, denk ik. We beginnen maar met Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Oh, de ongeëvenaarde vertolking van The Girl from Ipanema door Astrud Gilberto. En wat kon zij het bossa nova en samba genre mooi vertegenwoordigen. Ze is er helaas niet meer. 3 jaar geleden is ze overleden. Maar een prachtige stem vind ik. En lekker relaxed sfeertje creëert dat. Ja, dan gaan we door naar Lou Rawls. En die gaat een liedje zingen wat eigenlijk voor het eerst in 1943 al ooit gezongen is. Richard Rodgers heeft het geschreven. En Lou Rawls die vertolkte het in 1971. Oh, what a beautiful morning.

moeten er weer uit. En helaas zou ik bijna zeggen, 2 uurtjes zijn zo voorbij. Nout, bedankt voor de techniek en het samenstellen van de playlist natuurlijk. En dat je ook een beetje aan mij gedacht hebt met de playlist, want dat vond ik wel leuk. Ja, misschien ben ik er volgende week wel weer. We zullen zien. Arie zal er volgende week ook wel zijn. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.

Met het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 160.000 euro.

0: 70.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik.

gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: bestaan. Uren, uren stond die open. Heel de keuken is ondergelopen.
1: Nou.
0: Denkt u toch eens even, het zeil was net gewreven.
1: Psst.

0: huis is ondergelopen.
1: Oh.
0: Denkt u toch eens even, alle meubels dreven.
2: Dag mevrouw Van Bal, weet u het nieuwtje al?
1: Nee.
2: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. 7 weken stond die open, heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even, alle auto's dreven.
3: Dag mevrouw Verkamp, weet u het van de ramp?
1: Nee.
3: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
1: Het is niet waar.
3: 7 maanden stond hij open, oh. Heel de stad is ondergelopen.
1: Oh, ga weg.
3: Denkt u toch eens even, niemand meer in leven. Allemaal verzopen.
4: Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. Hendrik, hoe is het gegaan?

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover. Uur na uur.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ja.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na